0: springs en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
1: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
6: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
7: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Ik ben Bram Lieftink. Headlines. In juli en augustus kreeg Oekraïne 43% minder militaire hulp van bondgenoten dan eerder dit jaar. Dat meldt het Kiel Instituut. De politie moest dinsdagavond ingrijpen bij protesten tegen asielopvang in Houten en Uithoren. Het Amerikaanse leger heeft bij een aanval op een boot voor de kust van Venezuela 6 mensen gedood. President Trump zegt dat het ging om drugsmokkelaars geleerd aan een bekend netwerk. Dan het weer nog. Morgen wordt het net als vandaag een grijze dag met hier en daar kans op een lichte regenbui en een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Experience. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl. De plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
4: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
5: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
6: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
5: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
7: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
8: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
9: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: is Radio Experience. 3 uur.
1: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Ik ben Bram Lieftink met het nieuws op Radio Experience. De nieuwe Zweedse gezondheidsminister, Elisabeth Lann, is op haar eerste werkdag flauwgevallen tijdens een persconferentie. Ze sprak net haar plannen uit toen ze instortte, naar eigen zeggen door een te lage bloedsuikerspiegel. Lann keerde korte tijd daarna ongedeerd terug. Ze werd dinsdag benoemd na het onverwachte vertrek van haar partijgenoot Akko Ankerberg Johansson. De hypotheekrenteaftrek speelt opnieuw een hoofdrol in de verkiezingscampagne. VVD-leider Yeşilgöz belooft dat haar partij niet instapt bij een kabinet dat de aftrek afschaft. PVV, NSC en FVD willen behoud, terwijl GroenLinks PvdA, CDA, D66 en ChristenUnie pleiten voor geleidelijke afbouw. De discussie belooft een heet hangijzer te worden in formatiegesprekken. De Franse president Macron heeft de 39-jarige Sébastien Lecornu benoemd tot premier na het vertrek van premier Barrot. Lecornu, voormalig minister van Defensie en de jongste adviseur van de toenmalige president Sarkozy, is de 5e premier in 2 jaar tijd. Barrot struikelde over zijn plannen voor miljardenbezuinigingen om het Franse begrotingstekort van 5% terug te dringen. Dan het weer nog. Morgen hebben we te maken met een mix van wolkenvelden, maar ook met zonnige perioden. Daarbij hebben we een zwak tot matige wind en het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
5: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Palonia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
6: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
7: Sta je weer te proppen in die volle kast? Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985.
8: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Ik ben Bram Lieftink. Headlines. De nieuwe Zweedse gezondheidsminister Elisabeth Lam is op haar eerste werkdag flauwgevallen tijdens een persconferentie. De hypotheekrenteaftrek speelt opnieuw een hoofdrol in de verkiezingscampagne. VVD-leider Yeschilgus belooft dat haar partij niet instapt bij een kabinet dat de aftrek afschaft. De Franse president Macron heeft de 39-jarige Sébastien Lecornu benoemd tot premier na het vertrek van premier Barrot. Dan het weer nog. Morgen hebben we te maken met een mix van wolkenvelden, maar ook met zonnige perioden. Daarbij hebben we een zwak tot matige wind en het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio, Radio Experience. Van tuinhek tot wolkenkrabber. Van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.
6: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
7: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.

zijn er natuurlijk veel meer, maar wij draaien ze echt allemaal. Classics, classics. Experience.

0: Dit is Radio Experience. 4 uur.
1: Ik ben Bram Lieftink met het nieuws op Radio Experience. Met de levering van een Airbus A320 aan de Saoedische luchtvaartmaatschappij Flynas is dit het meest geleverde toestel ter wereld. Airbus leverde sinds 1988 in totaal 12.226 A320-toestellen en haalt daarmee de Boeing 737 in, meldt persbureau Reuters. Het toestel dat vooral wordt ingezet bij korte afstandsvluchten geldt als een van de grootste successen van de Europese luchtvaartindustrie. Volgens Israëlische functionarissen is er vooruitgang in de onderhandeling over gijzelaars in Egypte, dat meldt de Times of Israel. Hamas waarschuwt dat Israël zich volledig moet terugtrekken uit de Gazastrook bij de vrijlating van de laatste gijzelaar. Morgen voegen VN-gezant Steve Witkoff, Jared Kushner en de Qatarese premier Al-Ani zich bij de gesprekken in Sharm el-Sheikh, waar Qatar ook bij betrokken is. Zanger en stemacteur Edward Rekers is vandaag op 68-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed, dat meldt zijn familie. De in Hengelo geboren artiest brak eind jaren 70 door als zanger van de symfonische rockband Kayak met het album Phantom of the Night en de hit Ruthless Queen. Daarnaast bracht Rekers ook meerdere solo-albums uit, waaronder in 2023 The Liberty Project. Daarnaast was hij ook werkzaam als regisseur en stemacteur voor onder andere Disney-films en Harry Potter-producties. Dan het weer nog. Morgen overheerst in het hele land de bewolking en vooral in het noordwesten is een klein spatje regen nog mogelijk. Het wordt 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
5: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
6: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
8: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
9: Boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser, het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht, ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser, de boekhouder die jou ontzorgt.

0: Headlines. Headlines.
1: Ik ben Bram Lieftink. Headlines. Met de levering van een Airbus A320 aan de Saoedische luchtvaartmaatschappij Flynas is dit het meest geleverde toestel ter wereld. Volgens Israëlische functionarissen is er vooruitgang in de onderhandeling over gijzelaars in Egypte, dat meldt de Times of Israel. Zanger en stemacteur Edward Rekers is vandaag op 68-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed, dat meldt zijn familie. Dan het weer nog. Morgen overheerst in het hele land de bewolking en vooral in het noordwesten is een klein spatje regen nog mogelijk. Het wordt 15 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience. Van tuinhek tot wolkenkrabber. Van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.
2: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
4: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
3: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
5: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
6: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Private dining tot een groot feest. By Laurens creëert onvergetelijke momenten. Exclusieve catering, aankleding en perfecte service. Alles tot in de puntjes geregeld. Bruiloft, barbecue, walking dinner of bedrijfsfeest? Wij maken er een beleving van. By Laurens. Smaak, stijl en service in één. Bylaurens.nl.
9: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 5 uur. Radio Experience.
1: Ik ben Bart Meijer met het nieuws op Radio Experience. De Verenigde Staten hebben nieuwe volledige inreisverboden ingesteld voor burgers uit nog eens 7 landen. Het gaat om Burkina Faso, Mali, Niger, Zuid-Soedan en Syrië. Ook Laos en Sierra Leone vallen nu onder volledig verbod. Daar golden eerder nog gedeeltelijke beperkingen. Daarnaast mogen ook mensen met reisdocumenten van de Palestijnse autoriteit de VS niet meer in. Het Witte Huis zegt dat president Trump deze maatregel neemt om de veiligheid van de Verenigde Staten te beschermen. Het Openbaar Ministerie betreurt het dat de aangeefster in de zedenzaak tegen Marco Borsato zich in de kou gelaten voelt nu er geen hoger beroep komt. Dat zei hoofdofficier Helene Rutgers in de talkshow Eva. Volgens haar begrijpt het OM dat gevoel, maar was de beslissing ook niet eenvoudig. Bij de afweging is niet alleen gekeken naar de wens van de aangeefster, maar ook naar de kans van slagen van hoger beroep. Die werd door het OM als zeer klein ingeschat. Daarom werd gisteren besloten om niet door te procederen. En in Bussum is gisteravond brand uitgebroken in een appartement van het bejaardencentrum. Daarbij hebben meerdere bewoners rook ingeademd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, 4 anderen werden ter plekke nagekeken. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het weer tenslotte. Deze woensdag begint grijs met motregen en plaatselijk ook mist. Vanmiddag blijft het bewolkt met in het binnenland nog wat neerslag. Maar in het westen is de bewolking dunner en kan de zon nog even doorbreken. De maximumtemperatuur komt uit rond de 10 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder 1 dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in 1 keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Groot denken, groter printen. Waarom klein als het groter kan? Wij printen boten, dakkapellen, tafels en meer. Circulair en futureproof. Van idee tot maatwerkproductie met industriële 3D-printers. Wij zijn de fabriek van de toekomst. Raw Idea. Bezoek voor meer informatie rawidea.org.
4: Hey, wat voor gave doos heb jij nu in je hand?
5: Dit? Een Mystery Voetbalbox.
4: Mystery wat?
5: Voetbalbox. Je bestelt hem op mysteryvoetbalbox.nl. Je ontvangt een voetbalshirt van een random voetbalclub. Maar je weet niet welke.
4: Wauw, spannend.
5: Precies. En je kunt zelfs clubs en competities uitsluiten.
6: Score jouw shirt op mysteryvoetbalbox.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
8: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten hebben nieuwe volledige inreisverboden ingesteld voor burgers uit nog eens 7 landen. Het gaat om Burkina Faso, Mali, Niger, Zuid-Soedan en Syrië. Het Openbaar Ministerie betreurt het dat de aangeefster in de zedenzaak tegen Marco Borsato zich in de kou gelaten voelt nu er geen hoger beroep komt. En in Bussum is gisteravond brand uitgebroken in een appartement van een bejaardencentrum. Het weer tenslotte. Deze woensdag begint grijs met motregen en plaatselijk ook mist. Vanmiddag blijft het bewolkt met in het binnenland nog wat neerslag. Maar in het westen is de bewolking dunner en kan de zon nog even doorbreken. De maximumtemperatuur komt uit rond de 10 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Toe aan een nieuwe website of webshop? Dan wil je natuurlijk niet te veel betalen. Ga naar websiteoffertesvergelijken.nl en ontvang 3 offertes van ervaren webdesigners en marketeers. Snel, vrijblijvend en helemaal op maat. Zo kies je de specialist die het beste bij jouw project past. Websiteoffertesvergelijken.nl. Websiteoffertesvergelijken.nl.
7: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Bart Meijer met het nieuws op Radio Experience. In Brazilië heeft voormalig president Jair Bolsonaro het Hoge Rechtshof gevraagd om hem tijdelijk vrij te laten voor een medische operatie. Volgens nieuwe medische documenten is zijn gezondheid de afgelopen tijd aanzienlijk verslechterd en zou de 70-jarige oud-president direct moeten worden opgenomen. Bolsonaro zit sinds september vast. Hij werd toen veroordeeld tot ruim 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep. De rechtbank buigt zich nu over het verzoek om hem voor zijn behandeling vrij te stellen. Het kabinet beslist nog voor de kerst over vakantievluchten vanaf Lelystad Airport. De natuurvergunning is nog niet rond, maar een politiek besluit kan er toch komen. Dat vindt minister Tiemann van Infrastructuur. Vooral op de Veluwe is veel weerstand voor de laagvliegroutes. De provincie Gelderland moet beslissen over die natuurvergunning. Linkse partijen zijn boos, rechtse partijen steunen juist een snel besluit. En de zilverprijs staat op recordhoogte. Voor het eerst is de prijs boven de $60 per troy ounce gekomen. En dat staat gelijk aan ruim 51 euro. Beleggers vluchten vaker naar edelmetalen in tijden van economische onzekerheid. En dat is nu goed te zien. Ook de goudprijs zit in de lift. En dat heeft ook te maken met zorgen over de mogelijke nieuwe Amerikaanse maatregelen die de markten onrustig maken. Het weer tenslotte. In het oosten kan vanochtend nog wat lichte regen vallen, maar verder blijft het op de meeste plekken droog. Vanmiddag draait het om één ding. Het is opvallend zacht voor de tijd van het jaar. Er zijn veel wolken, af en toe wat zon en de temperatuur loopt op naar 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij hemdvoorhem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Hemdvoorhem.nl.
4: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
5: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
4: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
6: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
7: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
8: Groot denken, groter printen. Waarom klein als het groter kan? Wij printen boten, dakkapellen, tafels en meer. Circulair en futureproof. Van idee tot maatwerkproductie met industriële 3D-printers. Wij zijn de fabriek van de toekomst. Raw Idea. Bezoek voor meer informatie rawidea.org.
9: Altijd aan? Tijd om te ontladen. Met een aardingsmat breng je je lichaam weer in balans. Gewoon vanuit bed of achter je bureau. Ervaar meer rust, diepere slaap en natuurlijke energie. Ontdek het zelf op aarding.org. Aarding.org. Voor ontstressen op een natuurlijke manier.
10: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. In Brazilië heeft voormalig president Jair Bolsonaro het Hoge Rechtshof gevraagd om hem tijdelijk vrij te laten voor een medische operatie. Het kabinet beslist nog voor de kerst over vakantievluchten vanaf Lelystad Airport. De natuurvergunning is nog niet rond, maar een politiek besluit kan er toch komen. En de zilverprijs staat op recordhoogte. Het weer tenslotte. In het oosten kan vanochtend nog wat lichte regen vallen, maar verder blijft het op de meeste plekken droog. Vanmiddag draait het om één ding. Het is opvallend zacht voor de tijd van het jaar. Er zijn veel wolken, af en toe wat zon en de temperatuur loopt op naar 12 tot 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij handforhem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Handforhem.nl.
2: Groot denken, groter printen. Waarom klein als het groter kan? Wij printen boten, dakkapellen, tafels en meer. Circulair en futureproof. Van idee tot maatwerkproductie met industriële 3D-printers. Wij zijn de fabriek van de toekomst. Raw Idea. Bezoek voor meer informatie rawidea.org.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
4: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
5: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
6: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.

Experience. Ken je deze nog?

0: Dit is Radio Experience. 7 uur.
1: Ik ben Bart Meijer met het nieuws op Radio Experience. Qatar zegt door te gaan met zijn bemiddelingsrol in het conflict tussen Israël en Hamas, ondanks de recente Israëlische aanval op Doha. De premier van Qatar benadrukt dat bemiddelen bij de Qatarese identiteit hoort en dat niets het land daarvan kan weerhouden. Israëlische media melden eerder dat Qatar tijdelijk een stap terug zou willen doen in de onderhandelingen. Bij de aanval op de hoofdstad waren volgens Israël Hamas-leiders het doelwit. Hamas stelt dat zij de aanval hebben overleefd. AI-chatbots kunnen een rol spelen als stemadviseur in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen eind oktober, maar experts waarschuwen voor de risico's. In grote taalmodellen zoals ChatGPT zit veel ruis, zegt hoogleraar artificiële intelligentie Klaas de Vrijze. De antwoorden bevatten vaak meningen en zijn daardoor vervuild. Zo haalde Googles AI-programma Notebook LM de VVD en PVV door elkaar toen Nieuwsuur vroeg naar hun standpunten over de opvang van Oekraïners in Nederland. En jonge vrouwen voelen zich aanzienlijk vaker onveilig in het Limburgse openbaar vervoer dan andere groepen. Uit onderzoek van bureau Goudappel, in opdracht van de provincie Limburg, blijkt dat ongeveer 2/3 van de vrouwen zich na 7 uur 's avonds regelmatig onveilig voelt op stations en bij bushalters. Het speelt vooral rond intercitystations. Het onderzoek is gebaseerd op onder meer een enquête onder ruim 2100 mensen. De provincie kondigt aan dat er vanaf volgend jaar extra BOA's worden ingezet in het OV. Het weer nog. In het oosten van het land kan de mist en nevel tot ver in de ochtend blijven hangen en daarna wordt het zonnig. Temperatuur loopt op tot zo'n 20 graden in het noordoosten en 22 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Sta je weer te proppen in die volle kast? Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985.
4: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet...

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Qatar zegt door te gaan met zijn bemiddelingsrol in het conflict tussen Israël en Hamas, ondanks de recente Israëlische aanval op Doha. De premier van Qatar benadrukt dat bemiddelen bij de Qatarese identiteit hoort en dat niets het land daarvan kan weerhouden. AI-chatbots kunnen een rol spelen als stemadviseur in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen eind oktober, maar experts waarschuwen voor de risico's. En jonge vrouwen voelen zich aanzienlijk vaker onveilig in het Limburgse openbaar vervoer dan andere groepen. Het weer nog. In het oosten van het land kan de mist en nevel tot ver in de ochtend blijven hangen en daarna wordt het zonnig. Temperatuur loopt op tot zo'n 20 graden in het noordoosten en 22 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio, Radio Experience.
6: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
7: Hai! Schade aan uw auto is nooit leuk. Maar geluk bij een ongeluk? U kunt naar Autoschade de Nude in Wageningen. Schadeherstel in de breedste zin van het woord. Uitdeuken bij spuiten, uitdeuken zonder spuiten. Wij bieden voor elke autoschade de passende reparatie. Kijk op autoschadedenude.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Radio Experience. 8 uur.
1: Ik ben Bart Meijer met het nieuws op Radio Experience. Het duurt steeds langer voordat nieuwbouwwoningen klaar zijn nadat de bouwvergunning is uitgegeven. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral in stedelijke gebieden lopen de bouwtijden op, omdat daar vaker grote appartementencomplexen worden neergezet. En die kosten simpelweg meer tijd. Gemiddeld duurt het nu bijna 2 jaar voordat een woning wordt opgeleverd, terwijl dat in 2015 nog 1,5 jaar was. Noord-Holland spant de kroon met een gemiddelde bouwtijd van 26 maanden, gevolgd door Zuid-Holland en Utrecht. In Overijssel, daar gaat het juist het snelst. Daar staat een nieuwe woning gemiddeld al na 15 maanden. In Australië mogen jongeren onder de 16 vanaf vandaag niet meer op social media. Platforms als TikTok, Instagram en Snapchat worden voor hen afgesloten. Australië is daarmee het eerste land ter wereld dat zo'n verbod invoert. De regering zegt dat ze kinderen wil beschermen tegen misinformatie, cyberpesten en de mentale en fysieke problemen die kunnen ontstaan door veelvuldig social media gebruik. Ook in Nederland klinkt regelmatig de roep om zo'n verbod, maar deskundigen blijven daar kritisch over. In de Ridderkerk is een man van 33 veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor online seksueel misbruik van 9 minderjarige meisjes. De zaak draaide om 17 slachtoffers, maar voor een deel daarvan vond de rechter onvoldoende bewijs. De man legde contact via verschillende social media kanalen, dat deed hij onder valse namen, en wist op die manier het vertrouwen van de meisjes te winnen en hen daarna onder druk te zetten om naaktfoto's en video's te sturen. Het weer nog. In het oosten kan nog wat lichte regen vallen. Verder blijft het op de meeste plekken droog. Vanmiddag is het erg zacht voor deze tijd van het jaar. Er zijn wolken, af en toe wat zon en de temperatuur loopt op naar 12 of 13 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Toe aan een nieuwe website of webshop? Dan wil je natuurlijk niet te veel betalen. Ga naar websiteoffertesvergelijken.nl en ontvang 3 offertes van ervaren webdesigners en marketeers. Snel, vrijblijvend en helemaal op maat. Zo kies je de specialist die het beste bij jouw project past. Websiteoffertesvergelijken.nl. Websiteoffertesvergelijken.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het duurt steeds langer voordat nieuwbouwwoningen klaar zijn nadat de bouwvergunning is uitgegeven. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In de Ridderkerk is een man van 33 veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor online seksueel misbruik van 9 minderjarige meisjes. En in Australië mogen jongeren onder de 16 vanaf vandaag niet meer op social media. Het weer nog. In het oosten kan nog wat lichte regen vallen. Verder blijft het op de meeste plekken droog. Vanmiddag is het erg zacht voor deze tijd van het jaar. Er zijn wolken, af en toe wat zon en de temperatuur loopt op naar 12 of 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Experience. Globelander.com. Een gloednieuw wereldwijd vastgoedplatform waar eigenaren zelf adverteren en communiceren. In eigen taal en valuta. Ben je op zoek? Plaats dan gratis een zoekadvertentie. Zet eenvoudig je huis, bedrijf of grond te koop of te huur. En behoud zelf de regie. Start op Globelander.com.
2: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
3: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
4: Na een gezellige avond drink jij Reset voor het slapen gaan. Reset Afterdrink bevat vitamines, aminozuren en choline. Choline ondersteunt de reinigende werking van de lever. Leef goed en gezond, geniet, maar drink met mate.
5: Bestel nu met 10% korting op reset.shop met code RADIO. Reset.shop. Morgen tiptop.
6: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: Radio Experience. 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. In Deurne is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Er komt veel rook vrij en via een NL Alert zijn omwonenden geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Ook blijft een basisschool in de buurt voorlopig dicht. Het bedrijfspand is niet meer te redden. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig en probeert overslag naar andere gebouwen te voorkomen. Artsen slaan alarm over de aanhoudende handel in illegale vapes via Snapchat. Uit onderzoek blijkt dat jongeren nog altijd eenvoudige dealers vinden, ondanks eerdere beloften van het platform om op te treden. De Stichting Rookpreventie Jeugd heeft Snapchat daarom voor de toezichthouder gedaagd. 15 tieners uit het hele land voerden zoekopdrachten uit met straattaal en troffen daarbij moeiteloos aanbieders aan van nicotineproducten. Artsen noemen dit een ernstig risico voor de gezondheid van kinderen. In Den Haag debatteert de Tweede Kamer vandaag over de uitzonderlijke situatie die is ontstaan na het vertrek van NSC uit het demissionaire kabinet. Van de oorspronkelijke 4 coalitiepartijen blijven alleen VVD en BBB over, nadat eerder al de PVV opstapte. NSC besloot vrijdag te vertrekken na oneenigheid over strengere sancties tegen Israël. Deskundigen wijzen erop dat het niet eerder is voorgekomen dat een partij een demissionair kabinet verlaat. Vanochtend is er in het zuidoosten een kleine kans op een bui, maar verder blijft het droog en geregeld zon. Rond 10 uur is het ongeveer 20 graden bij een matige wind uit het zuidwesten. Elders in het land zijn de omstandigheden rustig en zonnig. En daarmee start de dag eigenlijk vriendelijk. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Vanaf zaterdag 30 augustus. Nieuw bij Radio Experience. Made in Holland. Meer dan 50 jaar nederpopmuziek. Van Q65. The Motions, Boudewijn de Groot, The Buffoons, The Cats, The Dizzy Man's Band, Don Rosenbaum tot Toontje Lager.
1: Ik heb stiekem met je gedanst.
0: En van Anouk, Marco Borsato, Agda en de Munnik, Snelle, Armin van Buuren tot Chef Special. Van de jaren 60 tot en met nu. Elke zaterdag van 9 tot 11 in de ochtend op
2: Radio Experience. Dit is Radio Experience. Headlines.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Deurne is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Er komt veel rook vrij. Artsen slaan alarm over de aanhoudende handel in illegale vapes via Snapchat. In Den Haag debatteert de Tweede Kamer vandaag over de uitzonderlijke situatie die is ontstaan na het vertrek van NRC. Vanochtend is er in het zuidoosten een kleine kans op een bui, maar verder blijft het droog en geregeld zon. Rond 10 uur is het ongeveer 20 graden bij een matige wind uit het zuidwesten. Elders in het land zijn de omstandigheden rustig en zonnig. En daarmee start de dag eigenlijk vriendelijk. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
6: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
7: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: het bedrijf ruimte krijgt om een nieuwe eigenaar te vinden. De procedure moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk onderdelen behouden blijven en banen worden gered. Vastgoedinvesteerder Retail Estates, dat 11 panden verhuurt, bevestigt dat de overdracht half augustus is goedgekeurd. In België werken ruim 300 mensen bij Leenbakker. De Verenigde Staten verhoogt de importheffing op veel Indiase producten naar 50%. Het gaat onder meer om edelstenen, schoenen, chemicaliën en meubels. Ongeveer 55% van de Indiase export naar de VS wordt hierdoor geraakt. De hogere tarieven maken India minder aantrekkelijk voor nieuwe investeringen. Washington reageert op de recente olieimport uit Rusland en president Trump wil zo duidelijk maken dat hij deze handel niet accepteert. En artsen slaan alarm over de aanhoudende handel in illegale vapes via Snapchat. Uit onderzoek blijkt dat jongeren nog altijd eenvoudig dealers vinden, ondanks eerdere beloften van het platform om op te treden. De stichting Rookpreventie Jeugd heeft Snapchat daarom voor de toezichthouder gedaagd. 15 tieners uit het hele land voerden zoekopdrachten uit met straattaal en troffen daarbij moeiteloos aanbieders van nicotineproducten. Artsen noemen dit een ernstig risico voor de gezondheid van kinderen. Vanochtend is er in het zuidoosten een kleine kans op een bui, maar verder blijft het droog en geregeld zon. Rond 10 uur is het ongeveer 20 graden bij een matige wind uit het zuidwesten. Elders in het land zijn de omstandigheden rustig en zonnig. En daarmee start de dag eigenlijk vriendelijk. En tot zover het nieuws op Radio Experience. Radio
1: Experience. Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
2: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
3: Uw reclameboodschap in dit reclameblok? Mail reclame@radioe.nl.

Lion was dit. Happy Children voor alle vrouwelijke kindjes. Het is 10:00 geweest. Goedemorgen. Dit is René in de morgen tot 11:30. Woensdag vandaag, 27 augustus 2025. Ik zorg voor de muziek. Ja, zelf moet je dan wel voor de koffie zorgen. Dat dan weer wel. Goeie muziek onderweg. Zometeen Lightning Seeds. Maar eerst even Genesis. Jesus, He Knows Me.

Lightning Seeds was het. What If, GCC Knows Me, Genesis 1992, stond als in de hitlijsten genoteerd met Phil Collins. Goed. Goedemorgen, 06-4031-26. Als je een leuke meezinger wilt aanvragen, een liedje wat je lang niet gehoord hebt, je mag hem doorgeven. De kans is vrij groot dat we er dan gehoor aan geven, dat we jouw favorietje gaan draaien. Dus laat het me weten. 06-4031-26. 27 augustus, ik zei het al, zo meteen gaan we eens even kijken wat er zo gebeurde in het verleden. En welke beroemde mensen zijn er geboren op de datum van vandaag? Dat hoor je zo meteen. Nu de Swedish House Mafia.

0: Kantje die we zit. Bee Gees.
1: Ja.
0: De meiden van Steps hebben het ooit opnieuw opgenomen. We hebben er een covertje van gemaakt ergens in de jaren 90. Maar hadden er niet zoveel succes mee als de Bee Gees zelf. Nee, dat mag gezegd worden. Ook nog Lifetime van de Swedish House Mafia. Dat is een hele andere koek voor bij de koffie. Goedemorgen, koffietijd. Dit is René in de morgen. Aaron Paul, dat is een Amerikaanse acteur. Die werd geboren in 1979 op de datum van vandaag. Voormalig Nederlands voetballer en voetbaltrainer Ernest Faber. 1971 geboren. Peter Beensen heeft een kroeg ergens in Amsterdam. En als hij daar niet te vinden is, is hij wel een andere kroeg te vinden. Nederlands smartlapperzanger, want dat kan hij echt goed, hè. Lekker smartlapper meelallen met Peter. 1963 geboren. En Laura Fiji, Nederlands zangeres van Centerfold. Destijds viert vandaag haar verjaardag.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Meubelketen Leen Bakker heeft besloten al zijn 44 winkels in België te koop te zetten. De Verenigde Staten verhoogt de importheffing op veel Indiaanse producten naar 50%. En artsen slaan alarm over de aanhoudende handel in illegale vapes via Snapchat. Vanochtend is er in het zuidoosten een kleine kans op een bui, maar verder blijft het droog en geregeld zon. Rond 10 uur is het ongeveer 20 graden bij een matige wind uit het zuidwesten. Elders in het land zijn de omstandigheden rustig en zonnig. En daarmee start de dag eigenlijk vriendelijk. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
2: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
3: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

is de live-uitvoering van het nummer van Mike and the Mechanics. Die hoorde The Word of Mouth in de show vandaag. Ook nog de George Baker Selection, Beautiful Rose. Goedemorgen, dit is René in de morgen, 06-4031-26. Je mag ons even een berichtje sturen. Als je een leuk liedje wilt horen, zou ook Sylvia van Kessel, die heeft dat gedaan. Zou je voor mij het nummer van The Chimes willen draaien? I still haven't found what I'm looking for.

een liedje wat een beetje op het randje is, hè, maar wel gezellig. Quando, quando, quando van Engelbert Humperdinck. Karel is de verantwoordelijke, want die vroeg hem aan. Ja, bestel je in een gelegenheid je favorietje aan te vragen, je meezinger. En Karel heeft daar gehoor aan gegeven. Op dit moment aan het werk bij een bedrijf waar ik de naam niet van mag noemen. Nog niet. Binnenkort misschien als adverteerder wel, maar nu nog niet. En ja, in Wageningen gewoon met zijn dagelijkse werkzaamheden bezig. Zometeen de scene. Dit is Joan Osborne.

0: De scene was dit. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. T. Lau en zijn band. We kennen ze ook met het nummer Blauw. Wat ik zelf eigenlijk wel een hele goede vind. Dit vind ik ook al lekker, maar het Blauw vond ik toch wel... Ik heb er zelfs een cd van, hè, van de scene. Maar dat geheel terzijde, joh. Oké. Joan Osborne hadden we ook nog, One of Us. Zeg het weer, zit mee. We hebben een lekkere dag vandaag. Af en toe zon, ook wel wat wolken. 14 graden is de minimale temperatuur, maar dat zal in je borst wezen. Maximale temperatuur, daar gaat het om, 26 graden. Woensdag, zometeen in deel 2 van René in de Morgen. Historische feitjes, wat gebeurde er op de datum van vandaag in het verleden?
1: Zing ze maar lekker mee, de hits van

0: Meijer met het nieuws op Radio Experience. De Maastrichtse wijk Malberg en omliggende wijken zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren en ook wordt er een extra camera geplaatst. Deze maatregelen volgen op voortdurende onrust door groepen jongeren. Buurtbewoners maken zich ernstige zorgen. En volgens burgemeester Hillenaar wordt er samen met de politie en het OM alles aan gedaan om de rust terug te brengen in de wijk. Door een storing is het in meerdere steden vanochtend niet mogelijk om een OV-fiets te huren. De oorzaak en de omvang van de storing is nog onbekend. In totaal zijn er in Nederland meer dan 20.000 OV-fietsen te huur. De NS is bezig om dit uit te breiden. Er komen er dit jaar 5.000 bij. En minder mensen hebben een studieschuld. Dat komt volgens het CBS door de herinvoering van de basisbeurs. Daardoor hoeven studenten minder te lenen. Tegelijkertijd groeit het aantal mensen met een zeer hoge schuld van 50.000 euro of meer. En wat ook niet helpt is de rente. Die is de afgelopen jaren flink gestegen. Wat het afbetalen van een schuld extra duur maakt. Het weer tenslotte. Vanmiddag is het zonnig, maar er zijn ook velden met sluierbewolking. De dikste bewolking vind je in het zuiden van het land. Verder komt de zon er goed bij. En de middagtemperatuur komt uit op zo'n 17 graden. De komende dagen houdt het zonnige en droge weer aan. En ook in het weekend is er veel zon en blijft de kans op een bui beperkt. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
3: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
4: 1, 2, 3, stop met roken. In 3,5 uur. Dat geloof je niet. Geen pillen, geen extra kilo's, geen gezeur. Met boekje of cursus rook jij je laatste. Echt waar. Check 123stop.nl en adem morgen weer vrij.
5: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
6: Start nu je gratis proefaccount op Asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
7: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Points of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.

0: Dus waren dit aan de Wings of a Nightingale.
1: René Huizinga.
0: En het is 24 september, even wat historische feitjes. Bokser Rigilio Tuur, die verovert in Sportpaleis Ahoy in Rotterdam de wereldtitel in het super velo-gewicht. Dat is 58,97 kilogram. En het is van de Boxing World Organization. En dat doet hij ten koste van de Amerikaan Eugene Speed. Of die ook Speed op had, dat is niet helemaal duidelijk. Het was 1994, 1948, langer geleden. De Honda Motor Company werd opgericht. 1983, de Amerikaanse atleet Carl Lewis verbetert het ruim 5 jaar oude record op de 100 meter sprint met 0,1 seconde. En dat brengt hij dan op 9,92 seconden, heel knap. Het album Nevermind van Nirvana komt uit in 1991. En in Leeuwarden wordt de 32-jarige Manuel Vetter rond 4 uur 's nachts doodgestoken omdat hij een opmerking maakt over een kapotgegooid bierflesje. Dat was 2004, alweer 21 jaar geleden. Goedemorgen, 3 nummers heb ik voor je op rij. Je hoort zometeen onder andere muziek van de Combinarts. Never Can Say Goodbye. Sade komt er ook nog aan, maar laten we beginnen met de Spice Girls. Dit is Stop.

Never Can Say Goodbye. Gloria Gaynor had er ooit succes mee. En in de jaren 80 hebben de mannen van de Communards het liedje opnieuw uitgebracht. Ook die hadden succes. Maar de credits gaan eigenlijk wel naar Gloria Gaynor. Jawel. Sade hoorde je ook nog When I'm Going to Make a Living. En de Spice Girls die in de 90's regelmatig in de hitlijsten stonden met leuke liedjes. Een van die leuke liedjes hoorde je Stop. Dit is Radio Experience. Als je ook een lekkere meezingen wilt horen, laat het ons weten, joh. Je weet nooit. Wie weet gaan we wel draaien. 06-4031-26, geef hem gewoon even door. Zometeen I Can Hear Music van de Beach Boys van lang geleden. Maar eerst even Charlie Puth met Meghan Trainor. Dit is Marvin Gaye. Let's move it.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het Poolse leger heeft meerdere Russische drones uit de lucht gehaald. Bij de operatie waren ook Nederlandse F-35's betrokken. Polen spreekt van een ongekende schending van het eigen luchtruim. Tijdens de Franse protesten zijn in Parijs en omgeving sinds vanochtend 95 mensen opgepakt. Demonstranten blokkeerden wegen en kruispunten en staken afvalcontainers en pallets in brand. En voor het eerst zijn er wereldwijd meer kinderen met overgewicht dan met ondergewicht, zegt UNICEF. Het weer tenslotte. Vanmiddag is het zonnig, maar er zijn ook velden met sluierbewolking. De dikste bewolking vind je in het zuiden van het land. Verder komt de zon er goed bij en de middagtemperatuur komt uit op zo'n 17 graden. De komende dagen houdt het zonnige en droge weer aan. En ook in het weekend is er veel zon en blijft de kans op een bui beperkt. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Experience. Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
2: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
3: 1, 2, 3, stop met roken. In 3,5 uur. Dat geloof je niet. Geen pillen, geen extra kilo's, geen gezeur. Met boekje of cursus rook jij je laatste. Echt waar. Check 123stop.nl en adem morgen weer vrij.
4: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
5: Start nu je gratis proefaccount op Asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
6: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
8: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Points of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.
9: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Opposite Track was dit van Paula Abdul op Radio Experience. The Beach Boys en I Can Hear Music hoorde je. En een liedje over Marvin Gaye. Gedaan door Charlie Puth. Met Meghan Trainor samen. Ja, Charlie Puth. Goedemorgen, dit is Radio Experience. Voetbal vanavond, want de Rotterdammers, Feyenoord, gaan vanavond de Europa League wedstrijd spelen. Dat doen ze in Portugal tegen Sporting Braga. De Portugezen weet ik het niet, hè, altijd. Ik vind het altijd een beetje lastig. Toch? Maar goed. Feyenoord vanavond dus 9 uur. Braga, Sporting Braga tegen de ploeg uit Rotterdam. Die nog steeds bovenaan staat in de Eredivisie. Dus nou, ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen daar. Feyenoord vanavond. Voor de Feyenoord supporters, fijne wedstrijd. Morgenavond Go Ahead Eagles. We hebben namelijk de KNVB-beker gewonnen. We mogen ook meedoen in dit toernooi. Zij krijgen een ploeg uit Roemenië op visite in Deventer. Dat heet FCSB. Waar het nou precies voor staat, ik heb werkelijk geen idee. Maar daar komen we echt achter. Goedemorgen, dit is Radio Experience. Met muziek van Michael zou je voor mij de Dire Straits willen draaien. Met de Sultans of Swing. Ik zou dan zeer blij zijn. Nou, dan ben je blij, want dit is hem.

lekker rustig romantisch liedje van Paul Anka was dit. Van Heaven My Baby. Dat is nou zo'n liedje wat de romantiek in de mens kan losmaken. Misschien loop je wel met de gedachte om vanavond je geliefde mee uit eten te nemen. Even de vorkje prikken en zo. Nou, Paul Anka heeft er allemaal geen weet meer van. Als jij het maar wel weet. Hè? Zo is dat. Forever Man, Eric Clapton hadden we ook nog. En The Dire Straits, Sultans of Swing voor Michael. Dankjewel voor het aanvragen. Twan uit Eindhoven is een PSV-supporter. En die vroeg om Guus Meeuwis, omdat hij daar vaak geweest is in het Philipsstadion. Groots met de zachte G-concerten. Ik wil graag het nummer Ik tel tot drie. 1, 2, 3. Nou, die hebben

Guus Meeuwis was dit. Ik tel tot drie. Hij is lekker bezig, die Guus. Heel populair in België op dit moment. Waar hij concerten aan het geven is en zo. Nee, het gaat hem goed af. De groots met de zachte G-concerten in Eindhoven die zijn afgelopen. Dat heeft hij heel lang gedaan. Daar is hij wel mee gestopt. Ja, Guus Meeuwis. Ik tel tot drie. Speciaal voor Twan. Dankjewel voor het luisteren. Dat was de woensdagaflevering van René in de Morgen. Niet getreurd, morgen vroeg zijn we er weer. Even na 10 uur in de ochtend. Heb je wat te melden? Laat het ons weten via de app 06-4031-26. Volg ons ondertussen ook op Facebook, radioexperience.nl op Facebook. Ik wens

0: Het kabinet wil moderne verzorgingshuizen invoeren voor ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, maar nog niet in een verpleeghuis terecht hoeven. Het gaat om zelfstandige appartementen met gedeelde ruimte en zorg dichtbij. Onderzoek laat zien dat ruim 20.000 ouderen hiervoor belangstelling hebben. Er is 125 miljoen euro beschikbaar, oplopend naar 470 miljoen in 2031. Honderden toeristen zijn geëvacueerd uit de beroemde Inca-ruïnes van Machu Picchu door protesten die de spoorlijn blokkeren. Tot nu toe zijn 1550 toeristen weggehaald, maar 900 zitten nog vast. De protesten draaien om ruzie over het busvervoer naar de ruïnes. Het oude contract liep af en lokale bonden willen nu de rechten. Dagelijks bezoeken zo'n 4500 toeristen de Machu Picchu. De Duitse verdachte Christian Brückner is vrijgelaten na 7 jaar cel voor verkrachting in Portugal. Hij geldt als hoofdverdachte in de verdwijning van Madeleine McCann, maar is daarin nooit aangeklaagd door gebrek aan bewijs. Brückner staat onder toezicht met een enkelband en moet zich regelmatig melden. Madeleine verdween in 2007 op 3-jarige leeftijd in Praia da Luz. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en op steeds meer plaatsen regenachtig. De temperatuur varieert van 16 graden in het noorden tot plaatselijk 19 in het zuiden. De wind waait uit het zuiden en is matig tot vrij krachtig, maar langs de kust en boven het IJsselmeer is de wind krachtig tot hard. Met windstoten die kunnen oplopen tot ongeveer 70 km per uur. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering... Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
4: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
5: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
6: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
7: Stap 's avonds op de nachttrein van European Sleeper en je wordt 's ochtends wakker in een andere wereld. Met European Sleeper reis je comfortabel en duurzaam naar Berlijn, Dresden of Praag. Efficiënt terwijl je slaapt. Kies voor een gezellige coupé die je deelt met je medereizigers of boek een privécoupé met vrienden of familie. Boek nu jouw nachttreinavontuur op europeansleeper.eu.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet wil moderne verzorgingshuizen invoeren voor ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, maar nog niet in een verpleeghuis terecht hoeven. Honderden toeristen zijn geëvacueerd uit de beroemde Inca-ruïnes van Machu Picchu. De Duitse verdachte Christian Brückner is vrijgelaten na 7 jaar cel voor verkrachting in Portugal. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en op steeds meer plaatsen regenachtig. De temperatuur varieert van 16 graden in het noorden tot plaatselijk 19 in het zuiden. De wind waait uit het zuiden en is matig tot vrij krachtig, maar langs de kust en boven het IJsselmeer is de wind krachtig tot hard. Met windstoten die kunnen oplopen tot ongeveer 70 km per uur. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Lekker eten bestellen van de beste lokale restaurants. Vers en warm bij jou op tafel. Dat doe je voortaan via bestellenbij.nl. Opgericht door bezorgers met liefde voor het vak. In samenwerking met lokale restaurants. Een eerlijk alternatief voor de beste verse maaltijd. Proef het verschil op bestellenbij.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
6: Sta je weer te proppen in die volle kast? Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985.
7: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 1 uur.
1: Ik ben Sandra Gul met het nieuws op Radio Experience. Q-Bus mag in Zuid-Holland langer met dieselbussen rijden. Tot 1 april 2026 mogen de diesels in het noorden van de provincie blijven rijden vanwege te weinig elektrische bussen. Problemen met levering en chauffeurs leiden eerder tot vertragingen en boetes. Voor de keukenhoflijnen mag Q-Bus dieselbussen zelfs tot 2029 gebruiken. De provincie streeft nog steeds naar een volledig emissievrije busvloot. In Drenthe is opnieuw een dode wolf gevonden. Dit keer bij Heiken. De wolf is volgens de politie aangereden. De bestuurder meldde zich woensdagochtend. Het is de derde dode wolf in ruim een week. Eerder werden wolven gevonden in het Drents-Friese Wold en Dwingelderveld. De doodsoorzaak van de wolf die dood werd gevonden in de omgeving van het Dwingelderveld wordt nog onderzocht. In Drenthe leven 4 wolvenroedels. De politie waarschuwt inwoners van Herkenbos en Montfoort alert te zijn in de bossen. Dit gebeurt na de moord op Paul Vossen en de vermissing van de 69-jarige moeder van de Duitse verdachte. De verdachte is een 49-jarige Duitser die hiervoor vastzit. In de bossen zijn mogelijk misdaadgerelateerde spullen en een tas aangetroffen. De politie onderzoekt of de vermiste vrouw daar begraven ligt. En dan nog het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, maar in het oosten kan wat motregen vallen. In het westen breekt soms de zon door. De maximumtemperatuur is ongeveer 10 graden. De zuidwestenwind is zwak, maar kan aan de westkust met windkracht 5 later vrij krachtig worden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Vind je jezelf te dik, maar is een sportschool niet voor jou? Wat als ik je zeg dat je af kunt vallen alleen maar door te wandelen? Hoe oud je ook bent, ik help je je droomlichaam te krijgen zonder ook maar één voet in een sportschool te zetten. Ga naar zondersportschoolafvallen.nl en download gratis het volledige stappenplan. Vier kerst met handforhem.nl voor stijlvolle overhemden tijdens de kerstborrel of het kerstdiner. En dé plek voor originele cadeaus voor de man die alles al heeft. Ga snel naar www.hemdvoorhem.nl.
4: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
5: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
4: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet van Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Dit is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Q-Bus mag in Zuid-Holland langer met dieselbussen rijden. In Drenthe is opnieuw een dode wolf gevonden, dit keer bij Heiken. De politie waarschuwt inwoners van Herkenbos en Montfoort alert te zijn in de bossen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, maar in het oosten kan wat motregen vallen. In het westen breekt soms de zon door. De maximumtemperatuur is ongeveer 10 graden. De zuidwestenwind is zwak, maar kan aan de westkust met windkracht 5 later vrij krachtig worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Zoek je een Nederlandse makelaar aan de Costa del Sol? Dat is WeSellHomes.es. Van het kopen van nieuwbouwwoningen en investeren in bestaand vastgoed tot emigreren of dat vakantiehuis aan de Costa del Sol. Met Nederlandse makelaars en juristen, 20 jaar ervaring en kennis van de hele kust. Bezoek WeSellHomes.es.
3: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.

0: Dit is Radio Experience. 2 uur.
1: Ik ben Sandra Gul met het nieuws op Radio Experience. Het Amsterdam UMC heeft 5 hotspots ontdekt waar kinderen vaker ernstig astma hebben. Haaglanden, Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Kennemerland en Flevoland. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een laag inkomen, een migratieachtergrond of die in een huurwoning wonen, het grootste risico lopen. UNESCO heeft de Italiaanse keuken erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het culinaire erfgoed is belangrijk voor de Italiaanse cultuur, manier van leven en omgang met ingrediënten. Het besluit werd in India door de Italianen met applaus ontvangen. Premier Meloni noemt het een historische erkenning die de Italiaanse identiteit eert en benadrukt dat koken traditie, innovatie en zorg voor familie en milieu combineert. Amazon wil zijn investeringen in India bijna verdubbelen in de wedloop om marktaandeel en technologische voorsprong in AI. Het investeert daarom tot 2030 meer dan $35 miljard in digitale diensten, AI-gedreven projecten, export en banen. Het bedrijf stak eerder al bijna $40 miljard in het snel groeiende land. En dan nog het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen droog met regelmatig zon. In het oosten kan nog een lichte bui vallen, maar daarna wordt het overal droog. Het blijft met zo'n 11 tot 14 graden zacht voor de tijd van het jaar. De zuidwestenwind is matig, maar aan de kust soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
4: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
3: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
5: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfybols.nl.

0: Topvoorzetramen.nl. Isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
1: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
0: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
1: Topvoorzetramen.nl.
2: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
3: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
4: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Amsterdam UMC heeft 5 hotspots ontdekt waar kinderen vaker ernstig astma hebben. UNESCO heeft de Italiaanse keuken erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Amazon wil zijn investeringen in India bijna verdubbelen in de wedloop om marktaandeel en technologische voorsprong in AI. En dan nog het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen droog met regelmatig zon. In het oosten kan nog een lichte bui vallen, maar daarna wordt het overal droog. Het blijft met zo'n 11 tot 14 graden zacht voor de tijd van het jaar. De zuidwestenwind is matig, maar aan de kust soms vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience. Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ken je het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfybols.nl.

0: Hey jij daar, ben jij ook moe? Of wil je af van je gewrichtsklachten? Met Envolo's roodlichttherapie voel je je energiek en stralend. Probeer nu 90 dagen risicoloos. Niet goed? Geld terug. Krijg 15% korting met code RADIO15. Ga nu naar envolo.nl. Voel het verschil.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
4: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.

0: is Radio Experience. 3 uur.
1: Ik ben Edward Niesing met het nieuws op Radio Experience. Afgelopen week hebben zeker 85.000 mensen de noodapp 112NL gedownload. En dat is een forse stijging ten opzichte van het gebruikelijke aantal. De app die al sinds 2022 bestaat is nu 450.000 keer gedownload. En sinds vorige week is er een toename van 20%. En die komt nadat de moord op de 17-jarige Lisa uitgebreid in het nieuws was. Met de 112NL-app hebben mensen meer mogelijkheden om 112 te bereiken. Ook is er een chatfunctie voor mensen die vanwege een fysieke beperking of een onveilige situatie niet kunnen praten. Nederland moet een Nederlander die al 41 jaar vastzit in de Verenigde Staten terughalen naar Nederland. Staat in een arrest van het gerechtshof Den Haag, ingezien door de NOS. Justitieminister Van Weel heeft 4 weken de tijd om de overplaatsing van Jaartsen Singh naar Nederland te bewerkstelligen, zodat hij hier de rest van zijn straf kan uitzitten. De nu 80-jarige Singh kreeg in 1986 in de Verenigde Staten levenslang voor het laten vermoorden van zijn vrouw en dochter. Singh heeft altijd ontkend dat hij betrokken was bij de moorden. Aan zijn proces schortte veel. Ook jongeren vanaf 18 jaar in Duitsland krijgen een vragenlijst toegestuurd die verplicht moet worden ingevuld. Dat moet het leger aan meer militairen helpen. Het plan wordt een vrijwillige dienstplicht genoemd. De enquête moet voor Defensie een beeld geven van de animo voor werken in het leger en moet duidelijk maken hoe geschikt de jongeren zichzelf daarvoor vinden. Eerder werd al bekend dat jongeren in ons land, die dit jaar 17 worden of zijn, weer een dienstplichtbrief ontvangen. Daarmee wil Defensie polsen hoe jongeren naar de krijgsmacht kijken en het tekort van 25.000 mensen moet worden opgelost. En dan nog het weer. Vanmiddag is er een afwisseling van zonnige perioden, sluierbewolking en stapelwolken. Plaatselijk kan een enkele bui vallen, maar het blijft meest droog. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden aan zee tot rond 26 in het binnenland. In het uiterste zuiden mogelijk tot 28 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: De online drogist helpt je verder met echt advies. Met nu de Samsung Galaxy Watch 8. Jouw persoonlijke gezondheidscoach om je pols. Analyseer je slaap, sportprestaties en mentale focus. De tech van Samsung met de zorg van ons. Nu met shoptegoed tot €150. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Vanaf zaterdag 30 augustus, nieuw bij Radio Experience, Made in Holland. Meer dan 50 jaar nederpopmuziek. Van Q65. The Motions, Boudewijn de Groot, The Buffoons, The Cats, The Dizzy Man's Band, Don Rosenbaum tot Toontje Lager.
1: Ik heb stiekem met je gedanst.
0: En van Anouk, Marco Borsato, Agda en de Munnik, Snelle, Armin van Buuren tot Chef Special. Van de jaren 60 tot en met nu. Elke zaterdag van 9 tot 11 in de ochtend op
2: Radio Experience.
3: Dit is Radio Experience. Headlines.
4: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Afgelopen week hebben zeker 85.000 mensen de noodapp 112NL gedownload. Dat is een forse stijging ten opzichte van het gebruikelijke aantal downloads. Met de 112NL-app hebben mensen meer mogelijkheden om 112 te bereiken. Nederland moet een landgenoot die al 41 jaar vastzit in de Verenigde Staten terughalen naar Nederland. Dat staat in een arrest van het gerechtshof Den Haag. Justitieminister Van Weel heeft 4 weken de tijd om de overplaatsing van Jaitsen Singh naar Nederland te bewerkstelligen. En ook jongeren van 18 jaar in Duitsland krijgen, net als in ons land, een vragenlijst toegestuurd die verplicht moet worden ingevuld. Dat moet het leger aan meer militairen helpen. En dan nog het weer. Vanmiddag is er een afwisseling van zonnige perioden, sluierbewolking en stapelwolken. Plaatselijk kan een enkele bui vallen, maar het blijft meest droog. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden aan zee tot rond 26 in het binnenland. In het uiterste zuiden mogelijk tot 28 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio, Radio Experience.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
7: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

maar één radiostation. Nou ja, er zijn er natuurlijk veel meer. Maar wij draaien ze echt allemaal. Classics. Experience.

0: Dit is Radio Experience. 4 uur.
1: Ik ben Sandra Gul met het nieuws op Radio Experience. Bijna 40 organisaties roepen het volgende kabinet op meer te doen voor gezond leven. Ze willen gezonder eten en drinken beter beschikbaar en betaalbaar maken en reclame voor kinderen beperken. De oproep is ondertekend door artsen, gemeenten, werkgevers, onderwijs- en sportorganisaties en zorginstellingen. Gezonde burgers zijn productiever, kunnen langer werken en hebben minder zorg nodig, aldus de organisaties. EU-buitenlandschef Callas noemt snelle verplaatsing van troepen cruciaal voor Europese veiligheid. De Europese Commissie wil dat diplomatieke toestemming voor militair transport binnen 3 dagen wordt gegeven, in plaats van 45 dagen nu. Snelle mobiliteit versterkt afschrikking en verdediging. Eurocommissaris Kubilius benadrukt dat logistiek net zo belangrijk is als vechten zelf om oorlogen te winnen. Polen sluit het laatste Russische consulaat in het land. Alleen de ambassade in Warschau blijft over. De regering zegt dat Rusland achter een explosie bij een spoorlijn zit en spreekt van staatsterrorisme. Minister Sikorski waarschuwt dat Polen hierop zal reageren en niet alleen diplomatiek. Het Kremlin betreurt de stap en kondigt aan Poolse diplomatieke posten in Rusland te verkleinen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het met 4 tot 7 graden fris voor de tijd van het jaar. Het blijft bewolkt met af en toe buien, soms met hagel en aan de zuidwestkust kans op onweer. In het noorden en westen wordt het later droger. De wind is zwak tot matig, maar aan de kust krachtig. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Black Friday? Gold Friday zul je bedoelen. Investeer in iets wat waarde behoudt. Tijdens de Gold Friday weken bij Gold Republic krijg je 20% korting op goud, zilver en platina met de code GOLDFRIDAYNL. En deel je jouw Black Friday aankoop met hashtag Gold Friday, dan maak je kans om dat bedrag in goud terug te winnen. Ga naar goldrepublic.com.
4: Een fortuin aan zonnepanelen op het dak en de saldering stopt.
5: Komt goed. Met de Next Energy plug-in terugverdienbatterij houden we onze zonnestroom in huis.
4: Kost weer een fortuin zeker?
5: Wel nee, nog geen 1000 euro. En 100% gegarandeerd terugverdiend in 4 jaar.
6: Meer weten? Check nextenergy.nl. Next Energy. Iedereen dynamisch.
7: Zoek je een Nederlandse makelaar aan de Costa del Sol? Dat is WeSellHomes.es. Van het kopen van nieuwbouwwoningen en investeren in bestaand vastgoed tot emigreren of dat vakantiehuis aan de Costa del Sol. Met Nederlandse makelaars en juristen, 20 jaar ervaring en kennis van de hele kust. Bezoek WeSellHomes.es.
8: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfybols.nl

Fred van Laar. Van maandag tot en met vrijdag, 'smiddags 4 uur. Non-stop Fred's Dance Classics. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bijna 40 organisaties roepen het volgende kabinet op meer te doen voor gezond leven. EU-buitenlandschef Callas noemt snelle verplaatsing van troepen cruciaal voor Europese veiligheid. En dan nog het weer. Vanmiddag is het met 4 tot 7 graden fris voor de tijd van het jaar. Het blijft bewolkt met af en toe buien, soms met hagel en aan de zuidwestkust kans op onweer. In het noorden en westen wordt het later droger. De wind is zwak tot matig, maar aan de kust krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
3: Een fortuin aan zonnepanelen op het dak en de saldering stopt.
4: Komt goed. Met de Next Energy plug-in terugverdienbatterij houden we onze zonnestroom in huis.
3: Kost weer een fortuin zeker?
4: Wel nee, nog geen 1000 euro. En 100% gegarandeerd terugverdiend in 4 jaar.
5: Meer weten? Check nextenergy.nl. Next Energy. Iedereen dynamisch.
6: Laat je haar stralen met Jean Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean Paul Minet, jouw haar verdient het.
7: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt. Alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
8: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
9: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

Fred van Laar. Van maandag tot en met vrijdag, 'smiddags 4 uur. Non-stop Fred's Dance Classics. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: Dit is Radio Experience. 5 uur.
1: Ik ben Sandra Gul met het nieuws op Radio Experience. De dochter van de Venezolaanse oppositieleider Machado heeft in Oslo namens haar moeder de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen. Ze droeg een speech voor die door haar moeder was voorbereid, waarin ze waarschuwde hoe kwetsbaar democratie is. Machado voert oppositie tegen president Maduro en zit ondergedoken vanwege repressie in Venezuela. Volgens het Nobelcomité worden onschuldige mensen in het land vastgezet en gemarteld. Machado hoopt snel naar Venezuela terug te kunnen keren. In Ter Apel zitten opnieuw meer dan 2100 asielzoekers en dit is boven de limiet van 2000. Wanneer het aantal boven de 2000 komt, moet het COA een dwangsom van €50.000 per dag betalen. Het totaal staat nu op €2,35 miljoen. De organisatie verplaatst mensen naar andere opvanglocaties, maar ontvangt tegelijkertijd ook steeds nieuwe asielzoekers. De gemeente Westerwolde bepaalt volgend jaar waar het geld aan wordt besteed. Het Amsterdam UMC heeft 5 hotspots ontdekt waar kinderen vaker ernstig astma hebben. Haaglanden, Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Kennemerland en Flevoland. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een laag inkomen, een migratieachtergrond of die in een huurwoning wonen, het grootste risico lopen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen droog met regelmatig zon. In het oosten kan nog een lichte bui vallen, maar daarna wordt het overal droog. Het blijft met zo'n 11 tot 14 graden zacht voor de tijd van het jaar. De zuidwestenwind is matig, maar aan de kust soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Globelander.com, een gloednieuw wereldwijd vastgoedplatform waar eigenaren zelf adverteren en communiceren in eigen taal en valuta. Ben je op zoek? Plaats dan gratis een zoekadvertentie. Zet eenvoudig je huis, bedrijf of grond te koop of te huur. En behoud zelf de regie. Start op globelander.com.
4: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.
5: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
6: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De dochter van de Venezolaanse oppositieleider Machado heeft in Oslo namens haar moeder de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen. In Ter Apel zitten opnieuw meer dan 2100 asielzoekers en dit is boven de limiet van 2000. Het Amsterdam UMC heeft 5 hotspots ontdekt waar kinderen vaker ernstig astma hebben. En dan nog het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen droog met regelmatig zon. In het oosten kan nog een lichte bui vallen, maar daarna wordt het overal droog. Het blijft met zo'n 11 tot 14 graden zacht voor de tijd van het jaar. De zuidwestenwind is matig, maar aan de kust soms vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience.
3: Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij hemdvoorhem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Hemdvoorhem.nl.
4: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Van tuinhek tot wolkenkrabber. Van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.
6: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos. Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: De Amerikaanse gezant Steve Witkoff en de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, namen woensdag deel aan de vredesonderhandelingen tussen Israël en Hamas in Egypte. Zij proberen een akkoord te bereiken over Trumps plan om de oorlog in Gaza te beëindigen. Beide partijen tonen zich voorzichtig optimistisch en ook Egypte meldt positieve signalen. Mochten de onderhandelingen succesvol worden afgesloten, dan is Trump uitgenodigd voor de tekenceremonie. Een 40-jarige man uit Heerlen is maandag aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van zijn 62-jarige moeder. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de verdachte de zoon van het slachtoffer is. Het lichaam van de vrouw werd zondagavond gevonden in een woning aan de Klompstraat in Heerlen. De man wordt verdacht van doodslag en blijft voorlopig 14 dagen langer vastzitten. Tils Belgium ziet steeds vaker onbekende drones boven zijn terrein. Vooral bij een fort nabij Luik waar raketten worden gemaakt. Directeur Alain Cuvrin wil ze het liefste met verstoringsapparatuur uitschakelen, maar dat is verboden voor bedrijven. Alleen politie en defensie mogen dit onder strikte voorwaarden doen. Het Belgische ministerie van Mobiliteit waarschuwt bovendien dat stoorzenders risico's vormen voor vliegtuigen en infrastructuur. Dan nog het weer tot slot. Vanavond is het in het midden en zuiden van het land plaatselijk bewolkt met wat regen, terwijl het in het noorden droog blijft. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Komende nacht kan in het zuidoosten nog wat motregen vallen en lokaal mist ontstaan. De temperatuur daalt tot circa 10 graden. Bij opklaringen zakt de temperatuur nog verder tot 7 graden.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benashi.com. BENACCI.com.
8: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.

0: de headlines uit het nieuws. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff en de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, namen woensdag deel aan de vredesonderhandelingen tussen Israël en Hamas in Egypte. Een 40-jarige man uit Heerlen is maandag aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van zijn 62-jarige moeder. Tils Belgium ziet steeds vaker onbekende drones boven zijn terrein. Vooral bij een fort nabij Luik waar raketten worden gemaakt. Dan nog het weer tot slot. Vanavond is het in het midden en zuiden van het land plaatselijk bewolkt met wat regen, terwijl het in het noorden droog blijft. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Komende nacht kan in het zuidoosten nog wat motregen vallen en lokaal mist ontstaan. De temperatuur daalt tot circa 10 graden. Bij opklaringen zakt de temperatuur nog verder tot 7 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
2: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
3: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
2: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
4: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhemd.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu...

0: 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
1: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
2: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
3: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
4: 1, 2, 3. Stop met roken. In 3,5 uur. Dat geloof je niet. Geen pillen, geen extra kilo's, geen gezeur. Met boekje of cursus rook jij je laatste. Echt waar. Check 123stop.nl en adem morgen weer vrij.
5: Wat begint als een heel klein gaatje kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

De lekkerste muziekmix. Experience. Radio Experience.

0: Dit is Radio Experience. 7 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. De federale politie heeft in Brussel en daarbuiten een bende opgerold die op grote schaal semi-automatische wapens invoerde en verkocht. Bij de operatie zijn 16 mensen opgepakt, van wie er 9 zijn aangehouden en in verdenking zijn gesteld. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de groep internationale connecties had met andere criminele netwerken, waardoor wapens grensoverschrijdend konden worden verhandeld. In totaal zijn ongeveer 90 vuurwapens, 8 auto's en €27.000 aan contant geld in beslag genomen. Het Oktoberfest in München is om 17:30 hervat, na een dreigbrief en een explosie in de stad. Het festival werd eerder stilgelegd, maar op het terrein is niets verdachts aangetroffen. De dreigbrief bleek afkomstig van een 57-jarige man uit Starnberg, die ook een explosie en brand veroorzaakte bij zijn woning. Hij pleegde later zelfmoord. Zijn 81-jarige moeder en 21-jarige dochter raakten gewond. De politie spreekt van een familiedrama en ziet geen actuele dreiging voor het festival meer. De prijzen aan de pomp in Nederland liggen hoger, ondanks gedaalde olieprijzen en een zwakkere dollar. Economen denken dat oliemaatschappijen daardoor meer marge pakken. Vorige maand steeg de inflatie met ruim 3%, vooral door energie- en brandstofkosten. Euro 95 kost nu gemiddeld €2,17 per liter en diesel €1,93. Econoom Luhmann noemt de huidige pompprijzen een momentopname en verwacht volgend jaar lagere olieprijzen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. Vanuit het westen trekt bewolking het land in, terwijl het oosten opklaringen houdt. Lokaal kan wat mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 4 tot 5 graden in het binnenland, rond 9 graden vlak aan zee. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Hey jij, ja jij. Zo, die is wel heel klein. Wil je zichtbaar zijn? Dan moet je groter denken en groter drukken. Bij Reclamereus maken we jouw boodschap echt zichtbaar. Spandoeken, borden, drukwerk op maat en altijd opvallend. Met service die meedenkt en advies dat verder gaat. En natuurlijk circulair en duurzaam. Want zichtbaar zijn kan ook groen. Reclamereus. Onthoud het, zing het, print het. Reclamereus. Jouw merk, onze missie.
5: Hoort je organisatie vooruit te helpen? Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
6: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, één adres.
7: Valdorpelshop.nl. Gaat die nieuwe veranda, blokhut, schutting of dat sfeervolle tuinhuisje er nu eindelijk toch komen? Doe het samen met Houthandel Bullinga in Wageningen. Van idee tot uitvoering, wij ontzorgen u volledig bij de realisatie van uw nieuwe project. We leveren ook open haardhout, houtsnippers en rondhout. Houthandel Bullinga, een vertrouwde naam in vakmanschap en duurzaam maatwerk. Grebbedijk 26 in Wageningen. En zie ook houthandelbullinga.nl. Wij hebben per direct plaats voor een bekwame, ervaren timmerman.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Federale politie heeft in Brussel en daarbuiten een bende opgerold die op grote schaal semi-automatische wapens invoerde en verkocht. Bij de operatie zijn 16 mensen opgepakt. Het Oktoberfest in München is om 17:30 hervat na een dreigbrief en een explosie in de stad. Het festival werd eerder stilgelegd, maar op het terrein is niets verdachts aangetroffen. En ondanks gedaalde olieprijzen en een zwakkere dollar liggen de brandstofprijzen in Nederland nog hoog. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. Vanuit het westen trekt bewolking het land in, terwijl het oosten opklaringen houdt. Lokaal kan wat mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 4 tot 5 graden in het binnenland, rond 9 graden vlak aan zee.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience.
3: Schade aan uw auto is nooit leuk. Maar geluk bij een ongeluk? U kunt naar Autoschade de Nude in Wageningen. Schadeherstel in de breedste zin van het woord. Uitdeuken, bijspuiten, uitdeuken zonder spuiten. Wij bieden voor elke autoschade de passende reparatie. Kijk op autoschadedenude.nl.
4: Je wilt er niet aan denken. Verschrikkelijk. Schade aan je auto en niemand die het gezien heeft? Of nog erger, het is jouw woord tegenover de ander. Met een dashcam van Camigo heb je hard bewijs. Leg je rit haarscherp vast met 4K, GPS en nachtzicht. Ga naar camigo.nl voor jouw amigo in de auto.
5: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
6: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
7: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
8: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
9: Hey jij, ja jij. Zo, die is wel heel klein. Wil je zichtbaar zijn? Dan moet je groter denken en groter drukken. Bij Reclamereus maken we jouw boodschap echt zichtbaar. Spandoeken, borden, drukwerk op maat en altijd opvallend. Met service die meedenkt en advies dat verder gaat. En natuurlijk circulair en duurzaam. Want zichtbaar zijn kan ook groen. Reclamereus. Onthoud het, zing het, print het. Reclamereus. Jouw merk. Onze missie.
10: Hey, hallo. Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en super lekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.
11: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 8 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot met het nieuws op Radio Experience. Het Van Gogh Museum in Amsterdam dreigt te moeten sluiten als de overheid niet bijdraagt aan grootschalig onderhoud. Dat heeft directeur Emily Gordenker gezegd tegen de New York Times. Het gebouw is verouderd, mist veiligheid, duurzaamheid en klimaatbeheersing. Het museum wil in 2028 starten met een 104 miljoen euro kostend herstelplan, maar de overheid draagt minder bij dan nodig. Volgens het ministerie is de eerder toegezegde subsidie voldoende. Het museum heeft een rechtszaak aangespannen over de kwestie. De serie Baantjer komt terug op televisie, dat maakte producent Talpa vandaag bekend. Vanaf najaar 2026 zijn 10 nieuwe afleveringen op SBS6 te zien. De serie draait om moordzaken en het straatleven in Amsterdam. Er zullen geen acteurs van de oude cast in de nieuwe serie te zien zijn. John de Mol, die eerder meer dan 100 afleveringen van Baantjer produceerde, hoopt dat met de terugkeer van de serie ook een volgende generatie kan genieten van de avonturen. De politie in Amsterdam heeft verklaard dat de uitspraak van PVV-leider Geert Wilders over de zaak Lisa onjuist is. Wilders zei dat de verdachte een week voor Lisa's dood was opgepakt en vrijgelaten, maar volgens de politie werd hij pas op 21 augustus aangehouden voor een zedenzaak. Een dag later werd hij ook in verband gebracht met Lisa's dood. De politie noemt Wilders' opmerking schadelijk en vindt dat deze onrust veroorzaakt. Het weer. Het blijft vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Aan de westkust is een kans op een bui. Morgen, naast wat zon en wolkenvelden, ook kans vooral in de middag op stevige buien met regen, onweer en windvlagen tot 60 km per uur. Het wordt maximaal 25 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Ik stop nu.
2: Ja, echt. Ik stop nu.
4: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
5: Sta je weer te proppen in die volle kast? Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Van Gogh Museum in Amsterdam dreigt te moeten sluiten als de overheid niet bijdraagt aan grootschalig onderhoud. Dat heeft de directeur van het museum gezegd. Vanaf najaar 2026 komt de serie Baantje terug op televisie. Bij SBS6 zijn dan 10 nieuwe afleveringen met een nieuwe cast te zien. En een uitspraak van PVV-leider Wilders dat de verdachte in de zaak Lisa eerder al was opgepakt en weer vrijgelaten, is volgens de Amsterdamse politie onjuist. Het weer, het blijft vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Aan de westkust is een kans op een bui. Morgen, naast wat zon en wolkenvelden, ook kans vooral in de middag op stevige buien met regen, onweer en windvlagen tot 60 km per uur. Het wordt maximaal 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.
4: Sta je weer te proppen in die volle kast? Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985.
5: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfybols.nl.

0: zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
1: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Met het nieuws op Radio Experience. Minstens 6 migranten zijn omgekomen bij een poging om de Middellandse Zee over te steken naar Spanje. Hun lichamen werden gevonden bij Carboneras in de provincie Almeria in het zuiden van Spanje. De slachtoffers waren afkomstig van meerdere boten die de kust bereikten. Het is onduidelijk hoeveel anderen de overtocht hebben overleefd. Met name de Canarische eilanden blijven een belangrijke toegangspoort voor migranten uit Afrika. Al ligt de toestroom dit jaar een derde lager dan in 2024. De Inspectie Leefomgeving en Transport legt de stichting Verpakt een nieuwe last onder dwangsom op, omdat er onvoldoende plastic flessen worden ingezameld. De stichting moet consumenten stimuleren meer flessen in te leveren, bijvoorbeeld via een financiële prikkel of hoger statiegeldbedrag. Demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen wil met de stichting praten hoe er meer kan worden ingezameld. Begin volgend jaar moet Verpakt voldoen aan de eerder gestelde doelen, anders moet de dwangsom worden betaald. De bezuiniging van 110 miljoen euro op het OV rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, die gepland stond voor volgend jaar, gaat niet door, meldt de Telegraaf. In 2027 is de bezuiniging deels van de baan, dan betalen gemeenten een deel. De korting, 10% van het totale OV-budget, leidde eerder tot acties van vervoersbedrijven. Met het voorlopig terugdraaien lijken verdere acties van de baan. Het weer, eerst kunnen er nog een aantal stevige regen- en onweersbuien voorkomen, later vanavond wordt het droger. De wind wordt dan zuidwest en is matig, aan zee vrij krachtig tot hard. Vannacht zo goed als droog en 14 tot 17 graden. Morgen eerst droog met zon en bewolking, later buien en kans op onweer en 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
4: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag bestel het is morgen poetsen en het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.
5: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
6: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Vanaf zaterdag 30 augustus, nieuw bij Radio Experience, Made in Holland. Meer dan 50 jaar nederpopmuziek. Van Q65, The Motions, Boudewijn de Groot, The Buffoons, The Cats, The Dizzy Man's Band, Don Rosenbaum tot Toontje Lager.
1: Ik heb stiekem met je gedanst.
0: En van Anouk, Marco Borsato, Agda en de Munnik, Snelle, Armin van Buuren tot Chef Special. Van de jaren 60 tot en met nu. Elke zaterdag van 9 tot 11 in de ochtend op
2: Radio Experience.
3: Dit is Radio Experience. Headlines.
4: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Minstens 6 migranten zijn omgekomen bij een poging om de Middellandse Zee over te steken naar Spanje. Inspectie Leefomgeving en Transport legt de stichting Verpakt een nieuwe last onder dwangsom op, omdat er onvoldoende plastic flessen worden ingezameld. En de bezuiniging van 110 miljoen euro op het OV rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, die gepland stond voor volgend jaar, gaat niet door. Het weer. Eerst kunnen er nog een aantal stevige regen- en onweersbuien voorkomen. Later vanavond wordt het droger. De wind wordt dan zuidwest en is matig, aan zee vrij krachtig tot hard. Vannacht zo goed als droog en 14 tot 17 graden. Morgen eerst droog met zon en bewolking, later buien en kans op onweer en 20 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
5: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
6: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
7: Gezonderwinkelen.nl. De plek voor voedingssupplementen, natuurlijke verzorging en drogisterijgeneesmiddelen. Razendsnel geleverd. Ontdek al onze topmerken zoals Lucovitaal, Ortica, Vitakruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.
8: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
9: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.
10: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 10 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot met het nieuws op Radio Experience. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar Elon Musk's sociale mediaplatform X. Er zijn zorgen dat gebruikers geen mogelijkheid hebben om beslissingen over het verwijderen of beperken van berichten aan te vechten en dat het indienen van klachten ingewikkeld is. Het onderzoek beoordeelt of X voldoet aan de Europese Digital Services Act, die grote platforms verplicht om maatregelen tegen illegale en schadelijke inhoud te treffen. Bij overtreding kan de toezichthouder een boete opleggen van maximaal 6% van de jaaromzet. De gemeente Ouder-Amstel werkt aan een nieuw veiligheidsplan, onder meer met betere straatverlichting na de moord op de 17-jarige Lisa in Duivendrecht. Bewoners maakten zich zorgen over donkere plekken, weinig toezicht en slechte verlichting. Het plan omvat ook zichtbare handhaving, veilige fietsroutes, afspraken met scholen en ondernemers, verkeersmaatregelen en uitbreiding van meld-apps. De eerste stappen, zoals extra wijkagenten en snoeiwerk, zijn al gezet, meldt nu.nl. Voormalig CDA-leider Sybrand Buma en oud-minister Hans Weijers van D66 worden de nieuwe informateurs in de kabinetsformatie. Ze worden morgen na het debat officieel voorgedragen. Buma is nu burgemeester van Leeuwarden. Weijers was minister van Economische Zaken in kabinet Kok 1. Ze moeten de gesprekken tussen D66 en CDA begeleiden over onder meer stikstof, woningtekort en migratie. Het weer dan. Vanavond zijn er heldere perioden met wat sluierbewolking. In het noorden en westen neemt de bewolking geleidelijk toe, maar het blijft droog. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen is het zacht met meer bewolking en lokaal wat lichte regen. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Een woning aan de Costa del Sol? De zon schijnt er 320 dagen per jaar, 165 kilometer aan stranden. De ideale plek voor je tweede woning. Onze Nederlandse makelaars helpen je tijdens het gehele proces. Kijk voor het overzicht van nieuwbouw en bestaande woningen op costadelsolspecialist.nl.
5: Oh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
6: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
9: Wil jij online echt impact maken met jouw bedrijf? Bij Eagle Marketing laten we jouw bedrijf vliegen. Met slimme Google Ads, krachtige meta-ads en sterke SEO zorgen we voor online zichtbaarheid. Bezoek eaglemarketing.nl en ontdek jouw groeikansen. Begin vandaag en maak impact met Eagle Marketing.

Radio Experience vandaag nog toe aan jouw WhatsApp-contacten. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De eerste mediawaakhond is een onderzoek gestart naar het sociale mediaplatform X. Gebruikers zouden geen mogelijkheid hebben om beslissingen over het verwijderen of beperken van berichten aan te vechten. Het indienen van klachten zou ook te ingewikkeld zijn. De gemeente Ouder Amstel werkt aan een nieuw veiligheidsplan, onder meer met betere straatverlichting na de moord op de 17-jarige Lisa in Duivendrecht. En voormalig CDA-leider Sybrand Buma en oud-minister Hans Weijers van D66 worden de nieuwe informateurs bij de kabinetsformatie. Het weer dan. Vanavond zijn er heldere perioden met wat sluierbewolking. In het noorden en westen neemt de bewolking geleidelijk toe, maar het blijft droog. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen is het zacht met meer bewolking en lokaal wat lichte regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio, Radio Experience. Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
2: Globelander.com. Een gloednieuw wereldwijd vastgoedplatform waar eigenaren zelf adverteren en communiceren. In eigen taal en valuta. Ben je op zoek? Plaats dan gratis een zoekadvertentie. Zet eenvoudig je huis, bedrijf of grond te koop of te huur. En behoud zelf de regie. Start op Globelander.com.
3: Hou jij van koken en lekker eten? Dan kan goede olijfolie niet ontbreken. Ga voor de beste Italiaanse olijfolie met de zekerheid van topkwaliteit naar olicious.nl. Gezond, lekker en geselecteerd door een echte olijfolie sommelier. Italiaanse olijfolie bestel je bij olicious.nl. olicious.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke cosmetica? De Groene Drogist heeft het. De Groene Drogist is dé plek voor 100% natuurlijke gezichtsverzorging, make-up, haarverzorging en lichaamsverzorging. Met zorg geselecteerd en met aandacht voor dierenwelzijn en het milieu. Kijk voor alle 100% natuurlijke en vegan producten op degroenedrogist.nl.
5: Zijn je kozijnen aan vervanging toe, maar zie je door de boom het bos niet meer? Bij Kozijnadvies Nederland krijg je eerlijk en onafhankelijk advies. Kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Wij regelen alles, van inmeting tot montage. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via kozijnadvies-nederland.nl.
6: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhemd.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhemd.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhemd.nl.
7: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van €25.000. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
8: Wat begint als een heel klein gaatje kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissendakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 11 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. De Israëlische marine is begonnen met het onderscheppen van boten van de humanitaire vloot. Israël waarschuwt dat de schepen een actieve gevechtszone naderen en zo de zeeblokkade overtreden. De vloot is opgedragen naar de haven van Ashdod te varen om de hulp te lossen. Activisten melden dat Israëlische militairen sommige boten zijn opgegaan en de camera's aan boord hebben uitgeschakeld. De wereld verliest een wetenschappelijk icoon. De Britse antropologe Jane Goodall is op 91-jarige leeftijd overleden in Californië, waar ze op dat moment lezingen gaf. Goodall werd beroemd door haar baanbrekend onderzoek naar het leven van chimpansees in Tanzania. Ze was daarnaast een onvermoeibare pleitbezorger voor natuurbehoud en het herstel van ecosystemen, waarmee ze wereldwijd een inspiratiebron bleef. Door de sluiting van overheidsdiensten in de Verenigde Staten kunnen ambtenaren hun baan verliezen. Een akkoord tussen Republikeinen en Democraten over de begroting ontbreekt, waardoor alleen essentiële taken doorlopen. President Trump liet zijn kabinet onderzoeken waar banen geschrapt kunnen worden. Beide partijen geven elkaar de schuld van de shutdown. Vice-president J.D. Vance waarschuwt dat ontslagen waarschijnlijk zijn als de impasse voortduurt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. Vanuit het westen trekt bewolking het land in, terwijl het oosten opklaringen houdt. Lokaal kan wat mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 4 tot 5 graden in het binnenland, rond 9 graden vlak aan zee. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl. De plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
4: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
5: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland via kaiacademie.nl. Kai met CAI.
6: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Hoort je organisatie vooruit te helpen. Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws. De Israëlische marine is begonnen met het onderscheppen van boten van de humanitaire vloot. De Britse antropologe Jane Goodall is op 91-jarige leeftijd overleden in Californië, waar ze op dat moment lezingen gaf. En door de sluiting van overheidsdiensten in de VS kunnen ambtenaren hun baan verliezen, nu de shutdown voortduurt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. Vanuit het westen trekt bewolking het land in, terwijl het oosten opklaringen houdt. Lokaal kan wat mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 4 tot 5 graden in het binnenland, rond 9 graden vlak aan zee. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl. De plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet, jouw haar verdient het.
7: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
8: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
9: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

is Radio Experience. Wat vind jij van Radio Experience? Stuur ons gerust een WhatsApp. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: gezet werd om de impact van sociale media op jongeren te beperken. Uit onderzoek blijkt dat 37% van de middelbare scholieren dagelijks hinder ervaart door het gebruik van sociale media. In Nederland geldt ook een landelijk verbod op mobieltjes in de klas, waarbij scholen zelf regels opstellen in overleg met leraren, leerlingen en ouders. Ryanair verhoogt de bonus voor personeel dat passagiers betrapt met te grote bagage. De bonus gaat van €1,50 naar €2,50 per stuk. Ook verdwijnt het maandelijkse maximum van €80. Topman Michael O'Leary zegt dat hij wil dat medewerkers reizigers aanpakken die proberen het systeem te misleiden. Ryanair staat bekend om strenge bagageregels. Wie te grote tassen meeneemt, moet bij de gate extra betalen. Bij de schietpartij in een kerk bij een katholieke school in Minneapolis zijn zeker 2 kinderen omgekomen van 8 en 10 jaar oud. Ook de schutter maakte een einde aan zijn leven. 17 anderen raakten gewond, waaronder 14 kinderen. 7 daarvan verkeren in kritieke toestand. De dader, een jonge twintiger met 3 wapens, schoot door ramen van de kerk tijdens een mis. Het motief van de schutter is nog onbekend. Tot slot het weer. Vanochtend trekken buien vanuit het zuidwesten binnen. Die worden afgewisseld met wolkenvelden en af en toe zon. Vanmiddag zijn er stevige buien met regen, onweer en windvlagen tot 60 km per uur. Maar in het westen klaart het later vandaag op en wordt het maximaal 25 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
2: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac. Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zuid-Korea verbiedt vanaf maart volgend jaar het gebruik van mobiele telefoons en digitale apparaten in schoolklassen. Ryanair verhoogt de bonus voor personeel dat passagiers betrapt met te grote bagage. En bij een schietpartij in een kerk bij een katholieke school in Minneapolis zijn zeker 2 kinderen omgekomen. De schutter maakte na zijn daad een einde aan zijn leven. Tot slot het weer. Vanochtend trekken buien vanuit het zuidwesten binnen. Die worden afgewisseld met wolkenvelden en af en toe zon. Vanmiddag zijn er stevige buien met regen, onweer en windvlagen tot 60 km per uur. Maar in het westen klaart het later vandaag op en wordt het maximaal 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
6: Radio Experience.
7: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
8: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over.

0: Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
1: De online drogist helpt je verder met echt advies. Met nu de Samsung Galaxy Watch 8. Jouw persoonlijke gezondheidscoach om je pols. Analyseer je slaap, sportprestaties en mentale focus. De tech van Samsung met de zorg van ons. Nu met shoptegoed tot €150. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
3: Sta je weer te proppen in die volle kast? Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985.
4: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
3: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Dit is Radio Experience. 1 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. In Italië hebben berichten over de Israëlische onderschepping van een vloot met activisten richting Gaza tot flinke onrust geleid. In diverse steden gingen mensen de straat op en vakbonden kondigden voor vrijdag een solidariteitsstaking aan. Een grote vakbond noemde het optreden tegen schepen met Italiaanse staatsburgers aan boord uiterst ernstig en kreeg bijval van kleinere bonden. In Napels werd treinverkeer verstoord en in Rome hield de politie grootschalig toezicht bij station Termini. Ook in Brussel zijn pro-Palestijnse demonstranten massaal de straat op gegaan. De wereld verliest een wetenschappelijk icoon. De Britse antropologe Jane Goodall is op 91-jarige leeftijd overleden in Californië, waar ze op dat moment lezingen gaf. Goodall werd beroemd door haar baanbrekend onderzoek naar het leven van chimpansees in Tanzania. Ze was daarnaast een onvermoeibare pleitbezorger voor natuurbehoud en het herstel van ecosystemen, waarmee ze wereldwijd een inspiratiebron bleef. Op de EU-top in Kopenhagen hebben regeringsleiders gesproken over een plan om Oekraïne 140 miljard euro te lenen uit bevroren Russische tegoeden. Rusland zou het geld alleen terugkrijgen als het oorlogsschade aan Oekraïne vergoedt. Aanvankelijk waren er veel juridische en financiële bezwaren, maar bijna 3 jaar na het bevriezen van de tegoeden neemt de terughoudendheid snel af door de voortdurende oorlog. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 3 graden in het oosten en 8 graden in het zuidwesten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen blijft het droog en vrij zonnig met maxima tussen de 16 graden in het noorden en 19 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
5: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
6: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
7: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
8: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
9: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
10: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
11: Laat je haar stralen met Jean Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean Paul Minet. Jouw haar verdient het.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Het zijn de headlines uit het nieuws. In Italië hebben berichten over de Israëlische onderschepping van een vloot met activisten richting Gaza tot flinke onrust geleid. In diverse steden gingen mensen de straat op. De Britse antropologe Jane Goodall is

0: op 91-jarige leeftijd overleden in Californië, waar ze op dat moment lezingen gaf. En op de EU-top in Kopenhagen hebben regeringsleiders gesproken over een plan om Oekraïne 140 miljard euro te lenen, wat afkomstig is uit bevroren Russische tegoeden. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 3 graden in het oosten en 8 graden in het zuidwesten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen blijft het droog en vrij zonnig met maxima tussen de 16 graden in het noorden en 19 graden in het zuidwesten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
2: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
3: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Heb jij een webshop? De feestdagen staan alweer voor de deur, dus zorg dat je goed bereikbaar bent. Support Squad neemt je hele klantenservice over en garandeert 0 slechte reviews. Support Squad, wij maken klanten blij, met en zonder AI. Kijk op supportsquad.nl.
6: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.